0: TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

Hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

0: Bij TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt, het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Club FM. Van 7 tot 10. Met Guy de Bakker.
1: Het is donderdag 15 oktober. Het gaat vooruit eigenlijk. Hè. En vandaag wordt het nog een leuke warme dag. Straks meer erover. Voor de rest leuke muziek zoals je gewoon bent.
0: Jouw muziek. Jouw nieuws. Altijd in jouw buurt.
1: Een zeer goedemorgen.

Goedemorgen Oost-Vlaanderen, het is net 7 uur geworden. Dat wil zeggen dat jij al wakker bent en luistert naar Club FM. Dat is een goede keuze gemaakt natuurlijk, hè. Maak je klaar voor een nieuwe dag vol muziek, regionaal nieuws en alles wat er leeft in de buurt uiteraard, hè. Welkom hier bij Club FM. Tot 10 uur is dit de ochtend en ik ben Guy de Bakker. Alvast een goede morgen. Gina G, die mocht het meteen ook inzitten op deze donderdag, maar ik heb nog veel leuke platen meegebracht. UB40 bijvoorbeeld, Breakfast in Bed, kan nog

tien over zeven op deze donderdag. Goedemorgen. Na een frisse start krijgen we vandaag opnieuw een prachtig herfstdag. Voorgeschoteld, de zon laat zich geregeld zien en al trekken er af en toe wel wat wolkenvelden voorbij. Vanmorgen kan er lokaal nog wat mist of lage bewolking voorkomen, maar die zal snel verdwijnen. Het wordt opvallend zacht voor half oktober met maximum rond de 21 graden in Oost-Vlaanderen. Vanavond en vannacht neemt de bewolking geleidelijk toe vanuit het westen. Het blijft zacht met minimum in onze regio, die zakken zo tot een graad of 12. En morgen start de dag nog droog met brede opklaringen, maar vanuit het westen schuiven er steeds meer wolken binnen. In de namiddag volgt dan regen dat geleidelijk over heel het land zal verspreiden. Ondanks de weersomslag blijft het nog morgen vrij zacht voor de tijd van het jaar. We halen 20 graden. Later op de dag draait de wind en dan wordt het duidelijk frisse lucht aangevoerd.

Dat was een echte klassieker van Kenny Sneden uit de 1976, Young Heart Run Free. En van die klassiekers, die hoor je hier regelmatig uiteraard. Hè. Straks heb ik onder andere nog Ultra Fox voor jou, Dancing With Tears In My Eyes. We gaan even dan naar de zomer van 84.

0: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Stickers, affiches, flyers, patches of relatiegeschenken nodig? Lighthouse heeft een enorm ruim aanbod en drukt echt alles. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be. Lighthouse is de nummer
1: 1. Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
4: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
5: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
6: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
7: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp.

Ultrafox en Dancing with Tears in My Eyes. Een sterk nummer, hè? We maken nu een sprong van de jaren 80 naar een van de grootste dance hits ooit. Avicii zette met deze plaat zijn naam definitief op de wereldkaart. Met Ryan nog een keer op deze donderdagochtend. Dit is Levels.

0: kan je gewoon niet blijven op stil zitten, net op deze van Avicii. Hey vrienden, zeer goedemorgen als je net uit je bed komt. Dit is Club FM. Straks is het wereldnieuws, maar eerst nog Kid Rock.
1: Dit zijn de hits van Club FM.

De Brusselse agent die is doodgeschoten gisteren is mogelijk het slachtoffer van een drugsdiefstal tussen twee bendes, dat onderzoekt het parket. Eerder vandaag deed de politie nog huiszoekingen bij drie verdachten. De stad Brussel heeft ook een rouwregister geopend. In Brussel is het aantal incidenten in metro- en treinstations verminderd dankzij het leger, zegt minister van Defensie Theo Franke in de Kamer. Sinds de start begin april gaat het om een daling van meer dan 16% in de metrostations. Voor de treinstations is dat 7%. In de Joodse buurt in Antwerpen gaat het om 160 incidenten. 22 daarvan hadden te maken met antisemitisme. In Frankrijk zijn al 8000 mensen aangehouden bij de onderwijsprotesten. Daarbij zijn er 7000 minderjarigen. Dat blijkt uit cijfers van het Franse ministerie van Justitie. Sinds eind september komen jongeren op straat in Frankrijk. Ze vragen meer middelen en klagen over de overvolle klassen, vervallen schoolgebouwen, een gebrekkige verwarming of verkoeling en het lerarentekort. 26 mensen zitten voorlopig in de cel. Het federaal parket in ons land heeft verschillende huiszoekingen uitgevoerd in een onderzoek naar witwassen, mogelijk gelinkt aan de Congolese president Tshisekedi. Dat meldt de krant La Libre Belgique en het parket bevestigt het nieuws. Vorig jaar legden verschillende Congolese partijen klacht neer tegen 9 familieleden van de president. Volgens hen zouden ze mijnen in het zuiden van Congo plunderen. Het is niet duidelijk welke familieleden betrokken zijn. Vandaag brede opklaringen en het wordt erg zacht.

0: bij zo'n 21 à 22 graden. Voor vrijdag overwegend droog, nog 19 graden, maar dan is het mooie liedje voorlopig weer afgelopen, want het weekend wordt een pak frisser en wisselvalliger en de kans op een plaatselijke bui neemt toe.
1: Join the club.

Maar liefst 16 weken hebben ze er in de hitparade gestaan in 1981 met deze Dance the Night Away. Volk was dat. En nu, naar de hitparade van nu, naar de Super 50, met andere woorden. Als twee supersterren meteen ook gaan samenwerken, dan kan je niet anders verwachten dat het meteen ook een grote hit wordt. Hè? U2, Bono met andere woorden, met Martin Garrix. En ze staan bij ons in de hitparade, in de Super 50.

Straks gaan we hier bij Club FM even naar Nederland. Meer bepaald naar 1987. Want het goede doel, die hadden toen ook de nooduitgang gevonden. Hij komt er zo dadelijk aan. Maar eerst heb ik voor jou nog Matthias Rhein uit Duitsland. Uit 1991 met zijn grote wereldhit. Deze verdammt, ich liebe dich. Ik zie je.

0: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, steendakpannen, platte daken en EPDM. Afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, gevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professioneel plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Heikant 152 in Zeelen, 0470 06 07 29.
1: Is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
0: Kijk ook op dakwerkenhofman.be.
2: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavi. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09-369-1626. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
3: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

0: live versie van de nooduitgang, uiteraard. Grappig hoe twee artiesten uit compleet verschillende generaties met exact dezelfde titel kunnen scoren, hè? Je zou zeggen, waar heb je het nu over? Ja, want je hoorde net nooduitgang van Het Goede Doel, een Nederlandstalige klassieker uit de jaren 80. En nu gaan we verder met een hedendaagse versie van dat verhaal. Want de Meteor koos voor nooduitgang als titel. Zelfde naam, totaal andere plaat, maar allebei recht uit de aarde. Hier is Meteor.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Onze muzieksamensteller die zorgt er altijd voor dat de muziek hier altijd goed is bij Club FM. Hè. En van de nooduitgang naar een liefdesverklaring, het is maar een kleine moeite uiteraard. Hè. Want Meteor hoorden we meteen ook zingen. Hij zocht een uitweg terwijl Shaking Stevens net zingt over het verlangen om dicht bij iemand te zijn. Twee complete verschillende verhalen, maar allebei over gevoelens die je moeilijk kan negeren. Hier is Shaking Stevens. We gaan even terug naar de jaren 80.

0: Club FM. Van 7 tot 10. Met Guy de Bakker.
1: Goedemorgen, 8 uur hier bij Club FM. Straks Becky Hill, maar we hebben ook Harry Lewis in de news. Maar beginnen doen we trouwens met Gigi D'Agostino. Hier bij Club FM.
0: Jouw muziek, jouw nieuws. Altijd in jouw buurt.

nog even naar Aalst. De politie van Aalst heeft tijdens een grootschalige controleactie aan het station en de omgeving van verschillende scholen gisteren een minderjarige jongen aangetroffen die eigenlijk in een gesloten jeugdinstelling had moeten verblijven. De jongen werd gisterochtend gecontroleerd en bleek zonder geldige reden in Aalst aanwezig te zijn. Volgens de burgemeester Christophe Dazen werd de jongeman onmiddellijk overgebracht naar de instelling waar hij had moeten verblijven. Hoe dat kon, dat de minderjarige zich in de instelling niet bevond, is voorlopig niet duidelijk. De burgemeester noemt het incident trouwens een bewijs dat voldoende opvolging en handhaving noodzakelijk is. De controleactie kwam na een recente dreiging en zorgde voor een opvallende politieaanwezigheid in de stad. Daarbij werden meerdere personen gecontroleerd. Naast de minderjarige die uit de jeugdinstelling bleek zijn verdwenen, troffen ze agenten ook een minderjarige aan met vuurwerk. Daarnaast werd ook nog een jongen betrapt die opgelegde voorwaarden niet naleefde. Voor de feiten werd een procesverbaal opgesteld.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Hasselt staat op zijn kop. We vieren 35 jaar erotica-beurs in Hasselt. Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Jeremy van Doorne, sensuele erotic acts, het intiem theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie. Kom op vrijdag sliploos in jurk of rok en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs. 6, 7 en 8 november in de Trixo Arena te Hasselt. Bestel je tickets nu op ero-expo.com.
3: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
4: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
3: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
4: Light Experience Center. Druk op pauze.
3: Ervaar het verschil.
4: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
5: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlaren geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlaren, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
6: Goedemorgen.

0: Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmarkt in Dendermonde. Of bezoek Driba.be. Driba met een Y. Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
1: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
2: Kebabbles. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles. Eerst kebab. Dan kebabbels.
3: Costa Zela. Bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen, van crocs tot stek, op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.

Lion Richie, we gaan ook weer even naar Sint-Niklaas, want de voormalige site van de drankcentrale Prik en Tik in Sint-Niklaas krijgt een nieuwe invulling. Woonmaatschappij Woonst heeft er een terrein aangekocht met de bedoeling daar 22 sociale woningen te bouwen. Daarmee wil de woonmaatschappij inspelen op de blijvende vraag naar betaalbare huisvesting in de stad. Meer details vind je trouwens op onze website clubfm.be.

0: TOV Essentials vindt u tijdloze juwelen in 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen aan een eerlijke prijs. U betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud u krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Club FM. Van 7 tot 10. Met Guy de Bakker.
2: Altijd goede muziek hier bij Club FM. Straks gaan we even de tempo omhoog gooien, want ik heb Sisters of Mercy voor jou. We hebben ook Kings of Leon. Maar we beginnen toen avonds nu met Shaggy.
1: Jouw muziek, jouw nieuws. Altijd in jouw buurt.

had dan even in Jamaica met Jackie. Deze reggae vibes was meteen ook goed voor hem, want in de jaren 90 brak hij internationaal door met deze plaat. En van Jamaica gaan we even terug naar ons eigen landje, want ik heb voor jou meteen ook een Belgische rockgeschiedenisplaat voor jou klaarstaan. Het is tijd om deze nog eens even boven te halen van TC Matic. Het was meteen ook een tijdloze hit, hè? Deze Oulala, Let's Go Dancing, hier op Club FM. Een goeiemorgen.

misschien toch even meegeven, als je woont in Erpenmeren, dan kunnen eind november en begin december militairen en legervoertuigen in hun gemeente zien. Ja, want het leger gaat daar een grote oefening doen. Het gaat niet alleen in Erpenmeren gebeuren, maar ook in andere Oost-Vlaamse steden. Dus als je daar woont, geen paniek als je die mannen over de straat ziet gaan. Het is gewoon maar een oefening.

0: Als je wil meer weten over die oefeningen, kan je naar onze website gaan. Daar staat trouwens ook heel het bericht in en dan kan je het nog eens nalezen. En dat waren de mannen van Clouseau uiteraard, hè, met de groot hit Vonken en Vuur.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt. iRepairShop.be.
2: 16 jaar. En toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.

Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Werfborden, polo's, t-shirts, vliestruien, regenvesten of ander werkkledij nodig? Lighthouse Wetteren bedrukt precies wat jij nodig hebt. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.

echt zeggen dat dat meteen ook de doorbraak was van Michael Jackson. Hè? Thriller, hoeveel keer zou die al niet verkocht geweest zijn? Ik zou het eens moeten opzoeken eigenlijk. Hè? Ja, KUREFM, Doos Vlaamse Regio Radio. En af en toe hebben ze een paar platen klaarstaan waar je van zegt, die mag je toch wel eens meer draaien. En deze bijvoorbeeld ook, Sisters of Mercy. We gaan even terug naar de jaren 80. Ik dacht 1983 was dit zo'n beetje een 5-plaat. Deze Temple of Love.

0: Vandaag brede opklaringen en het wordt erg zacht bij zo'n 21 à 22 graden. Voor vrijdag overwegend droog, nog 19 graden, maar dan is het mooie liedje voorlopig weer afgelopen, want het weekend wordt een pak frisser en wisselvalliger en de kans op een plaatselijke bui neemt toe.
1: Join the club.

0: is meteen ook een van de meest geliefde stemmen uit Vlaanderen. Hè. Dat was meteen ook deze Jasmin. Met haar warme stem, gevoelige teksten en hits als Porselein en Diep in mij liet ze meteen ook een bijzonderlijke indruk na in de Vlaamse muziekwereld. Spijtig genoeg is ze niet meer onder ons, maar we kunnen ze nog altijd draaien. En af en toe halen we die zo eens van onder het stof en dan spelen we die hier nog een keertje bij Club FM. Jason Donovan die komt er ook nog aan, net voor 10 uur. Maar eerst nu deze Anastasia. Die kennen we uiteraard met haar speciale bril. Hè. Zo maakt ze meteen ook indruk. Hey vrienden, goedemorgen. Dit is Club FM.
1: Now

0: plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.

betere tijden, hè, want het gaat niet zo goed met zijn gezondheid. Hij laat nu ook weten dat er nu een inwonende verpleegkundige 24 uur of 24 ter beschikking staat van hem, want hij heeft nu echt wel hulp nodig. Hij kan zelf niet meer zich verplaatsen alleen, spijtig genoeg. Maar de muziek kunnen we wel altijd draaien.

Kremel op de ochtend. Ah, het is voorbij gevlogen eigenlijk. Hè. Maak er een prettige dag van hier bij Club FM. En wij zijn er graag morgenochtend terug vanaf 7 uur. Dan maak je met veel plezier terug wakker. En ik laat je nog met deze Jason Donovan. We gaan even terug naar de zomer van 1989. Want toen had hij weer een wereldhit te pakken met Too Many Broken Hearts. Veel plezier, zo dadelijk met meneer De Wit. Tot morgen.

Het is weer al 10 uur voorbij hier op deze donderdagochtend 15 oktober. Na Guy van zonet tussen 7 en 10 uur is dit een nieuwe Club at Work tot aan 12 uur. You might.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waardtraditie en vertrouwen, geld waard zijn.
2: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
3: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Hasselt staat op zijn kop. We vieren 35 jaar erotica-beurs in Hasselt. Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Jeremy van Doorne, sensuele erotic acts, het intiem theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie. Kom op vrijdag sliploos in jurk of rok en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 6, 7 en 8 november in de Trixo Arena te Hasselt. Bestel je tickets nu op ero-expo.com.
4: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlaren geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlaren, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.

De beste hits, je hoort ze hier 24 uur per dag bij Club FM. Dit waren die van One Way en Let's Talk. En dit is Over. You are not alone. Nee hoor, ik ben tot 12 uur je radiovriend.

0: Club FM, nieuws uit de streek.
1: De stad Sint-Niklaas wordt na Oostende de tweede B-box-stad van België. B-post die plaatst er 33 pakjesautomaten en ook handelaars die kunnen ze gebruiken en inwoners die kunnen er tijdelijk ook een kluisje huren. Leerlingen van VTI Aalst die maakten twee metalen banken voor Kom op tegen kanker. Ze staan aan het inloophuis Huis Hoop en bij de ingang van ziekenhuis Azorg. Patiënten, bezoekers en medewerkers die kunnen er even zitten en praten. Een leerkracht uit Assenede gaat in beroep tegen haar ontslag bij een provinciale school. Hadia Amajoud die wil haar hoofddoek blijven dragen, maar religieuze tekens die zijn er sinds dit schooljaar verboden. Volgens haar advocaat is het ontslag onrechtvaardig en ongeldig. In Gent belooft vervoersmaatschappij De Lijn maatregelen tegen tramgeluid in de Bernaar-Spa-laan. Na klachten van buurtbewoners komen er meer controles, verder onderzoek en een volledige heraanleg. Ook de geluidshinder 's nachts wordt onderzocht. De bewoners die zijn tevreden, maar vinden dat er nog werk aan de winkel is. De gemeenteraad van Eeklo die vergadert maandag opnieuw. Op de agenda staan onder meer budgetten voor politie, brandweer en kerkfabrieken. Ook het actieplan om het vertrouwen tussen de administratie en de politiek te herstellen wordt er besproken. In Aalter starten maandag nutswerken in de Loosstraat, die pas in de maand mei vernieuwd werd.

0: werking in Wetteren die blijft er behouden.
1: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be.

0: Stazela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen van crocs tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
1: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
2: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmart in Dendermonde. Of bezoek driba.be.
3: Driba met een Y.
2: Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
4: Kebabbles, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles. Eerst kebab, dan Kebabbles.

De Britse Canadese meidengroep die eind jaren 90 uitgroeide tot een van de populairste meidengroepen ter wereld. Je hoorde ze hier bij Club FM, All Saints.

De zeer bekende Amerikaanse soul, jazz en gospel zangeres die in 1985 doorbrak toen ze door Ronald Orzabal en Kurt Smith van de Britse band Tears for Fears werd ontdekt. Aletta Adams en haar Windows of Hope hier op donderdagochtend na 11 uur bij Club FM. Dit is nog Club at Work tot aan 12 uur. Hou ik je gezelschap met de beste hits. Waaronder deze hier van de Swing Out Sisters. Dit is Surrender. Goedemorgen.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
2: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
1: Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
2: Light Experience Center. Druk op pauze.
1: Ervaar het verschil.
2: Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.

Alhoewel Aretha Franklin bekend stond als de Queen of Soul, had ze in 1994 hier een gigantische clubhit mee, A Deeper Love. En nu halen we het tempo een beetje omlaag met de heren van Crowded House en hun hit Don't Dream It's Over.

beetje opluchting, maar ook verwarring al om. Want in het nieuwe begrotingsvoorstel van premier Bart De Wever is de BTW-hervorming geschrapt. Tenminste, niet voor het eerste jaar zal die er komen. De N-VA wil de BTW omhoog, maar de Franstalige Liberalen van MR blijven zich verzetten. De regering zou zich dus voorlopig bovendien beperken tot de begroting voor 2027, in plaats van meteen de begroting 2029 uit te werken, zoals aanvankelijk gepland. Zo wil De Wever vermijden dat de regering volgend jaar moet starten met een noodbegroting. De premier mikt erop om de komende dagen een akkoord te bereiken over een eerste reeks begrotingsmaatregelen, goed voor 4 miljard euro. Maar het is helemaal niet duidelijk wat deze wending dan weer betekent voor de begrotingsplannen voor 28 en 29. Het is een beetje een noodoplossing natuurlijk, die nu uit de hoed van De Wever komt. Verschillende jeugdorganisaties in ons land eisen een open brief op dat de federale regering dringend een oplossing zoekt voor 13 Palestijnse studenten in Gaza. De studenten kregen een prestigieuze beurs om in België te studeren, maar de regering weigert hen een visum te geven. Het dossier ligt politiek erg gevoelig en wordt onder meer door regeringspartner MR geblokkeerd. De jeugdorganisaties spreken van een gemiste kans op humanitaire hulp en onderwijs. De Oekraïense president Zelensky voelt zich verraden door de Amerikaanse president Trump. Aanleiding de recente beslissingen van Trump, waaronder de Amerikaanse aankoop van Russische diesel en nieuwe restricties op de Starlink-satellietverbindingen, die internetbeperkingen verstoren.

0: Mogelijk 22 graden. Vrijdag overwegend droog. 20 graden, maar in het weekend wordt het een pak frisser en stijgt de kans op buien. Profiteer er dus nog even van.
1: Join the club.

slaapwandelaar. Sleepwalker en Milkink hier bij Club FM in Club at Work. Hier op deze donderdag voormiddag. Becky G. Je hoort ze zometeen na deze klassieker van Bob Marley en zijn Wailers. Dit is One Love.

0: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavi. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09 369 16 26. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
1: Een dak renoveren, een dak bestellen, een dak repareren.
2: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, steendakpannen, platte daken en EPDM, afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, gevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professioneel plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Heikant 152 in Zeelen, 0470 06 07.

Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be.

Drie hits op een rij. Tarkam, Captain, Sibel en deze Kalimba de Luna van Bonnie M. Zometeen veel plezier met Jasper tussen 12 en 2 uur. En wij zitten morgen hier terug vanaf 10 uur op de tofste dag van de week. Want dan is het vrijdag en is er een nieuwe Club at Work. Nu nog To Eliminate.

see and think about the way. Ja, misschien al een heel klein beetje nadenken over een goed nieuw weekend. Het is al donderdag en het is tijd voor een goed nieuwe lunchdate. Met onder andere Kim Wilde, David Cat heb ik ook al zien passeren. Even verder scrollen. S10, Oscar de Wolf komt er ook aan toe. Limited, Soul Sister en nog zoveel meer. En nu ook Umberto Tozzi en Gente Di Mari. Smakelijk daar en fijn dat u erbij bent. Goedemiddag. I like

Shakira en Dai Dai, ja, voorlopig staat ze nog altijd in ons Super 50, maar onze muziekredactie is daar volop in bezig om die samen te stellen. Voor komende zaterdag natuurlijk, met ook weer enkele gloednieuwe songs die erin staan. Deze spijt genoeg niet meer, daarvoor is hij net iets te oud. Pink.

0: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Esti Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
1: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
5: Kebabbles, de spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles, eerst kebab, dan kebabbles.
6: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen. Uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.

Kim Wilde uit 1988, want toen werd het in de zomer uitgebracht. Terwijl Wilde Michael Jackson ondersteunde tijdens de Europese tour daar, de Bad Tour. En trouwens, de videoclip voor deze UK toont materiaal van de concerten en ook wat backstage beelden van de Michael Jackson Tour. Kijk, origineel toch voor een videoclip. Het zal misschien ook passen bij deze You Showed Me.

beetje opluchting, maar ook verwarring al om. Want in het nieuwe begrotingsvoorstel van premier Bart De Wever is de BTW-hervorming geschrapt. Tenminste, niet voor het eerste jaar zal die er komen. De N-VA wil de BTW omhoog, maar de Franstalige liberalen van MR blijven zich verzetten. De regering zou zich dus voorlopig bovendien beperken tot de begroting voor 2027, in plaats van meteen de begroting 2029 uit te werken, zoals aanvankelijk gepland. Zo wil De Wever vermijden dat de regering volgend jaar moet starten met een noodbegroting. De premier mikt erop om de komende dagen een akkoord te bereiken over een eerste reeks begrotingsmaatregelen, goed voor 4 miljard euro. Maar het is helemaal niet duidelijk wat deze wending dan weer betekent voor de begrotingsplannen voor 28 en 29. Het is een beetje een noodoplossing natuurlijk, die nu uit de hoed van De Wever komt. Verschillende jeugdorganisaties in ons land eisen een open brief op dat de federale regering dringend een oplossing zoekt voor 13 Palestijnse studenten in Gaza. De studenten kregen een prestigieuze beurs om in België te studeren, maar de regering weigert hen een visum te geven. Het dossier ligt politiek erg gevoelig en wordt onder meer door regeringspartner MR geblokkeerd. De jeugdorganisaties spreken van een gemiste kans op humanitaire hulp en onderwijs. De Oekraïense president Zelensky voelt zich verraden door de Amerikaanse president Trump. Aanleiding de recente beslissingen van Trump, waaronder de Amerikaanse aankoop van Russische diesel en nieuwe restricties op de Starlink-satellietverbindingen. Die internetbeperkingen verstoorden de afgelopen tijd cruciale militaire operaties van het Oekraïense leger. Hoewel de verbinding intussen iets is verbeterd, blijven er beperkingen gelden. Het was een ware doelpuntenregen in de Champions League. Real Madrid sleepte op de valreep een spectaculaire overwinning in de wacht tegen AS Roma. De koninklijke boog 1-3 achterstand om in 3-4 winst. Manchester City ging daar weer pijnlijk onderuit tegen titelverdediger PSG met 2-4. Ook voor Romelu Lukaku werd het een avond om snel te vergeten. Zijn Turkse club Fenerbahçe kreeg een historische 6-0 afrekening om de oren van Aston Villa. Tot slot won Liverpool met 3-6 van het Oostenrijkse LASK Linz. Een bijzonder zachte herfstdag met veel zon en temperaturen die vlotjes klimmen naar mogelijk 22 graden. Vrijdag overwegend droog, 20 graden, maar in het weekend wordt het een pak frisser en stijgt de kans op buien. Profiteer er dus nog even van. Join the club.

0: safe and sound.
1: Estien en Oscar Nol van Safe and Sounds. Niet is zo mooi of zo goed dan je ergens veilig te voelen, toch? En zeker als je daarvoor ook bij anderen terecht kan. Dat is waarover deze Estien gaat. En Oscar Nol, Safe and Sound, hoor je. Tempo gaat net iets hoger als het ook is voor een donderdag. Met Two Unlimited en No One. Maar zometeen wel net iets trager terug. Want ik heb Tina Turner voor jou ook meegebracht. Two People, hoor je zometeen nog eens voorbij komen bij Club FM tijdens jouw lunchbreak. Smakelijk daar trouwens nog. Aan de andere kant, als je bezig bent

0: iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen. Gentsesteenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
1: Costa Zela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen van crocs tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
2: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Hasselt staat op zijn kop. We vieren 35 jaar erotica-beurs in Hasselt. Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Jeremy van Doorne, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie. Kom op vrijdag sliploos in jurk of rok en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs 6, 7 en 8 november in de Trixo Arena te Hasselt. Bestel je tickets nu op ero-expo.com.

Af en toe mag het ook wat trager gaan. En met deze Tina Turner en Two People tijdens jouw donderdagmiddag. Maar kijk, we hebben natuurlijk nog één uurtje gaan samen tijdens jouw ultieme lunchbreak. Ook weer met heel veel goede muziek. Zometeen nog met een Belgische productie. Soul Sister hoor je zometeen voorbij komen. Dan deze Alex Warren en Emerald Eyes.

Ja, met songs zoals deze gaat het toch net iets sneller. Capella en Move On Baby hoorde je dit uur onder andere nog tijdens je lunchbreak. R.E.M. Kylie Minogue komt ook passeren. Lady Gaga en Doshi heb ik ook al gezien. Sting komt eraan. Harry Styles. En nu deze Frank Boeijen groep. En Zwart-Wit. Heel erg goedemiddag. Je luistert naar Club FM. Ik ben Jasper. En ik hou je nog tot 2 uur gezelschap met heel veel goede muziek tijdens een goed nieuwe lunchbreak. Fijn dat je erbij bent daar aan de andere kant.

Bazaar en Sef en Faisal. En ooit komt er een dag. Zometeen Kylie Minogue, die is volop aan het dromen, denk ik al, over het weekend. I should be so lucky. Maar ook DJ Khaled heeft er al over gedacht. Wild Thoughts.

0: ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmarkt in Dendermonde. Of bezoek Driba.be.
1: Driba met een Y.
0: Driba. Gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
2: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
3: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
4: Druk in je hoofd, volle agenda, geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken.
5: Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen.
4: Kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou.
5: Light Experience Center. Druk op pauze.
4: Ervaar het verschil.
5: Meer info op lightexperiencecenter.eu.

Misschien moet je dat morgen ook nog eens boven water halen. Deze Kylie Minogue en I Should Be So Lucky. Of ja, het is toch al donderdag, het is niet meer maandag. Jij moet er nog een heel klein beetje op ons tanden bijten en dan zijn we er alweer door. En zeker als deze nog eens voorbij komt van R.E.M. Och, dat is nu eens lang geleden, zeg. Losing My Religion tijdens jouw donderdagmiddag.

Zonnig met wat wolken, maxima 21 graden. Morgen eerst afwisselend opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag regen. Het wordt nog 20 graden. In het weekend wisselvallig en het koelt flink af naar 14 graden. Join the club.

Lady Gaga en Doshi en Runway. Zeg trouwens, heb jij al eens gesurfd naar onze website radioclippenvan.be? Want daar kan je sinds kort dus stemmen voor de ultieme top 1000 van de nummer 1 hits die we gaan doen tussen kerst en nieuwe. Ja, en jij hebt daar natuurlijk volledige inspraak in. We hebben een hele lijst met prachtige songs online gezwierd. En daar kan je uitkiezen voor te stemmen voor jouw ultieme top 3 bij te maken. Of als je nog extra suggesties hebt, kan je er ook heel simpel bijvoeren. En misschien maak je dan wel kans op een heel mooi extraatje tijdens dat eindejaar. En misschien ook deze, ertussen.

0: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474 172 372.
1: Een dak bestellen, een dak repareren. Dakwerken Hofman bellen.
2: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, steendakpannen, platte daken en EPDM. Afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, gevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professioneel plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Heikant 152 in Zeelen, 0470 06 07 29.
1: Dakwerken Hofman. Is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
2: Kijk ook op dakwerkenhofman.be.
3: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: Dit zijn de hits van Club FM.

prachtig toch, die solo ook. Sting, Englishman in New York, hoorde je uit 1988. En zo zit onze lunchtijd er op donderdag er ook alweer bijna op. Maar kijk, gelukkig heb ik nog zo meteen bij Harry Styles. En ook Stef Tielemans staat hier al te popelen om het roer over te nemen vanaf 2 uur. Wij horen elkaar morgen terug voor de ultieme finale van de lunchbreaks doorheen de week. De vrijdag lunchbreak. Ook vanaf 12 uur bij Club FM. Ik hoop dat ze er ook dan bij bent. Dit is nog Rod Stewart. Tot morgen. Salukes.

0: komt uit 1993. Cut and Move, onze opener met Give It Up. En hopla, het is donderdagmiddag, net 2 uur geweest. Het weekend staat al voorzichtig aan de deur te kloppen, maar we doen nog even alsof we hard aan het werk zijn. Tijd voor een uurtje ontspanning met heerlijke muziek en die komt onder andere van Davina Michel. We hebben Don Johnson en ook de Bee Gees komen langs. Dus dat betekent alweer goede vibes. Zet die koffie al wel klaar, hè? Draai het volume wat hoger en vergeet heel even de drukte van de dag. Mag ik u van harte welkom heten?
1: Je luistert naar Matinee. Goedemiddag. Met Stef Tielemans.

0: van kop tot teen.
1: Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Je raam of voertuig laten beletteren, gepersonaliseerde deurmatten, zonwerende folies, zandstraalfolies en nog veel meer. Lighthouse heeft het allemaal. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthouse.com.be.
0: Lighthouse is de nummer 1.
2: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
3: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.
4: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavi. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09-369-1626. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
5: Dit zijn de hits van Club FM.

Vice, maar daarnaast was hij ook een zanger. Don Johnson was dat en Tell It Like It Is. We zijn vandaag 15 oktober. Het is vandaag internationale dag van de boerin. Jawel, boerinnen die zijn de sleutelfiguren voor het slagen van de transformatie van economische, omgevings- en sociale veranderingen binnen de agrarische sector. Maar in de wereld is er maar mondjesmaat geld, zorg en onderwijs voor boerinnen die als belangrijke spil in het boerenbedrijf fungeren. Een mogelijke voedselcrisis, economische crisis of klimaatverandering voorspelt zelfs nog donkere toekomst. Niet alleen is de boerin belangrijk voor het bedrijf, maar ook voor de familie.

In Vlaanderen zijn twee mensen overleden aan besmetting met het West-Nijl-virus, meldt het departement Zorg. De slachtoffers behoren tot de risicogroep van oudere of kwetsbare personen. Het virus wordt overgedragen via muggen. In totaal zijn er in Vlaanderen 14 besmettingen vastgesteld. Het departement Zorg benadrukt dat de meeste mensen amper klachten krijgen, maar waarschuwt risicogroepen om zich goed te beschermen tegen muggensteken. Banken moeten klanten die het slachtoffer zijn geworden van phishing voortaan altijd meteen terugbetalen, zegt het Europees Hof van Justitie. Tot nu toe konden banken een terugbetaling weigeren als ze vonden dat een klant grof nalatig was. Bijvoorbeeld door pincodes niet goed te beschermen. Die voorafgaande discussie is nu van de baan. De bank moet het geld sowieso terugstorten. Albert Heijn kan zijn winkelrekken weer normaal aanvullen. De supermarktketen meldt dat de leveringen aan de winkels zijn hervat na de zware IT-problemen van de afgelopen dagen. De distributiecentra ondervonden grote hinder door een vermoedelijke cyberaanval, maar de situatie raakt opgelost. Online bestellen en thuisleveren kan nog steeds niet. Zusterketen Delhaize bevoorraadt de winkels intussen via een alternatief systeem. In de Turkse miljoenenstad Istanbul zijn twee mensen omgekomen door zware overstromingen. Hevige regenval zette de afgelopen uren complete straten blank. De hulpdiensten moesten massaal uitrukken om mensen te redden die vastzaten in ondergelopen gebouwen. In verschillende wijken hebben de stortbuien ook geleid tot gevaarlijke aardverschuivingen. Sport in het zwemmen heeft Lucas Hanvo een indrukwekkend nieuw Belgisch record neergezet op de 1500 meter vrije slag. Op de wereldbeker manche korte baan in Kazachstan knabbelde hij bijna 2 seconden af van zijn eigen record dat hij begin deze maand nog had gevestigd. Hanvo won de wedstrijd met overmacht voor een Hongaarse en een Oezbeekse concurrent. Een zonnige namiddag met af en toe wat wolken bij zachte maxima 21 graden. Morgen starten we met opklaringen, maar vanaf de namiddag trekt een actieve regenzone op.

0: Vandaag gaan we terug naar
1: 1975 met de Britse band Jigsaw. Die scoorde wereldwijd met een energieke hit. Het nummer werd gebruikt voor de film The Man from Hong Kong. Vooral in Japan en Australië stond het op de nummer 1. De aanstekelijke refreinlijn die bleef onmiddellijk hangen. De groep bestond al sinds de jaren 60 en hun stijl evolueerde van rock naar meer popgerichte sound. Sky High werd hun absolute signature song. Later kende het nummer nog succes in diverse remixen. Een klassieker die letterlijk en figuurlijk hoog scoorde.
0: Een one-hit wonder.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Hasselt staat op zijn kop. We vieren 35 jaar erotica-beurs in Hasselt. Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Jeremy van Doorne, sensuele erotic acts, het intiem theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie. Kom op vrijdag sliploos in jurk of rok en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 6, 7 en 8 november in de Trixo Arena te Hasselt. Bestel je tickets nu op ero-expo.com.
3: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk, Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estée Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
4: Hallo, ik ben Kate Ryan en je luistert naar Club FM. Club FM.

zeker en vast dat je van deze plaat hebt genoten, van de Simple Minds, begin van de jaren 80. En Waterfront. We gaan richting 3 uur op deze donderdagmiddag. Zometeen een uurtje non-stop, back-to-back. En straks is er Floris om 4 uur. En morgen zijn wij er graag terug. En dat tussen 2 en 3 voor een nieuwe Club Matinee. Tot morgen iedereen.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
4: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
5: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
6: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be. Goedenamiddag.

0: Club FM, nieuws uit de streek.
1: De stad Sint-Niklaas wordt na Oostende de tweede B-box-stad van België. B-post die plaatst er 33 pakjesautomaten en ook handelaars die kunnen ze gebruiken en inwoners die kunnen er tijdelijk ook een kluisje huren. Leerlingen van VTI Aalst die maakten twee metalen banken voor Kom op tegen kanker. Ze staan aan het inloophuis Huis Hoop en bij de ingang van ziekenhuis A-zorg. Patiënten, bezoekers en medewerkers die kunnen er even zitten en praten. Een leerkracht uit Assenede gaat in beroep tegen haar ontslag bij een provinciale school. Hadia Amajoud die wil haar hoofddoek blijven dragen, maar religieuze tekens die zijn er sinds dit schooljaar verboden. Volgens haar advocaat is het ontslag onrechtvaardig en ongeldig. In Gent belooft vervoersmaatschappij De Lijn maatregelen tegen tramgeluid in de Bernaar-Spa-laan. Na klachten van buurtbewoners komen er meer controles, verder onderzoek en een volledige heraanleg. Ook de geluidshinder 's nachts wordt onderzocht. De bewoners die zijn tevreden, maar vinden dat er nog werk aan de winkel is. De gemeenteraad van Eeklo die vergadert maandag opnieuw. Op de agenda staan onder meer budgetten voor politie, brandweer en kerkfabrieken. Ook het actieplan om het vertrouwen tussen de administratie en de politiek te herstellen wordt er besproken. In Aalter starten maandag nutswerken in de Loosstraat, die pas in de maand mei vernieuwd werd. Fluvius die voert de werken uit voor een aansluiting op het elektriciteitsnet. En nog tot en met 20 november geldt er opnieuw eenrichtingsverkeer. Aalter die trekt naar de Raad van State tegen de beslissing over sociale woningbouw. De gemeente die moet tegen 2042 in totaal 227 sociale woningen bijbouwen, maar wilde dat beperken tot 178. Vlaams minister Melissa de Pratere die houdt vast aan de opgelegde doelstelling. Wetteren zoekt ideeën voor de oude gemeenteschool in Massemen, waar nu de bibliotheek gevestigd is. Ondernemers, verenigingen en organisaties die kunnen tot 15 januari 2027 voorstellen indienen. En de bibliotheekswerking in Wetteren die blijft er behouden.
0: Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be.
2: Join the club.

0: Bubbles. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Leedberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles. Eerst kebab. Dan kebabbels.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

0: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, steendakpannen, platte daken en EPDM. Afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, gevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professioneel plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Heikant 152 in Zeelen, 0470 06 07 29.
1: Is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
0: Kijk ook op dakwerkenhofman.be.

Ja, ja, mooi ingezet vandaag. Lisa Stansfield en Live Together. Iets na vier geworden hier bij jouw Club FM met goede muziek. Ja, de komende uurtjes allemaal tot en met 6 uur zijn we erbij. En met ook wat weer nieuws. Want ik wil zeggen, morgen wordt het toch iets frisser. Maar we gaan genieten van de vogeltjes die fluiten. En ja, de zon die af en toe nog eens komt kijken met deze Bobby McFerrin. Don't worry, be happy. Voilà. De sfeer zit erin.

de hits die je ontdekt. Club FM. No bullshit. Just hits.

Ogarme, die somber. My body isn't ready. Prachtige platen, maar onze body is wel ready, hoor. Vooral voor goede muziek hier. Zoals deze. Alweer heavy met Marshmello en Ellie Goulding. Oh, zo mooi met Evian en Save My Love.

0: Zin in een vlugje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlaren geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlaren, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474-172-372.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar Buddy's Gold. Gold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
3: Nieuwe look nodig? Dat begint bij je haar en eindigt met je outfit. Bij Intercoiffure Boutique Christophe Martin in Laarne zit je goed. Kapsalon voor dames en heren, steeds op afspraak met Kevin Murphy Natural Hair Care. En in de boutique ontdek je dames- en herenmode met accessoires, handtassen en fantasiejuwelen van Pavie. Met merken zoals Blue Ivy, Pastoras en Desigual. Bel voor je afspraak 09-369-1626. De boutique is vrij toegankelijk. Intercoiffure Boutique Christophe Martin. Groenstraat 12 in Laarne. Volg ons ook op Facebook en Instagram.
4: Dit zijn de

Ja, ik moest toch een beetje voor de opwarming zorgen hier met Liquid Gold, Dance Yourself Dizzy. Hopelijk ben je niet te dizzy en kan je nog op je benen staan, dat is toch wel de bedoeling. Want anders zou het een beetje gevaarlijk worden. Maar goed, alleszins. Terug de night is in. En ja, het gaat er eigenlijk wel goed mee met haar hoor. Want ze heeft toch wel een heel mooie palmares achter zich. En dat is deze, Kim K. en Wee Oh Wee.

middag genieten we van een zonnige namiddag. Op sommige momenten kan het ook wel wat bewolkt zijn, maar de maxima zijn zacht. 21 graden. Morgen starten we afwisselend met opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag overal regen. Het kwik haalt nog wel 20 graden, maar in het weekend slaat het weer om. Het wordt wisselvallig en we halen nog 14 graden. Join the club.

Oh, gezellig danceplaat hè, van Fisher and Favor. Oh, een van mijn favorieten trouwens. En zeker recente nummers moeten we zeker meer draaien. Nou, ik denk het wel. Goed, er staat hier een heel klein meisje te roepen naar mij. Maar ik weet niet wat dat ze juist wilt. Aqua, Barbie Girl. I'm a

0: getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
3: Costa Zela. Bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen, van crocs tot stek, op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.
4: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Hasselt staat op zijn kop. We vieren 35 jaar Erotica-beurs in Hasselt. Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Jeremy van Doorne, sensuele erotic acts, het Intiem Theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie. Kom op vrijdag sliploos in jurk of rok en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs. 6, 7 en 8 november in de Trixo Arena te Hasselt. Bestel je tickets nu op ero-expo.com.
5: Ramen en deuren met echte sumo-kracht? Dat is Driba. Ontdek onze ijzersterke PVC en aluminium ramen en deuren met 30 jaar ongeziene garantie. Bij Driba kan je ook terecht voor professioneel geplaatste rolluiken en poorten. Kwaliteit en kracht. Vlasmarkt in Dendermonde. Of bezoek driba.be.
6: Driba met een Y.
5: Driba, gegarandeerd sterk in ramen en deuren.
7: Goedemiddag.

Ja, een guilty pleasure van de Dolittards en She's a Liar. Ja, wat is jouw guilty pleasure? Laat het ons zeker weten, hè, want dan moet je zeker hebben wie heeft er geen guilty pleasure. Ja, dat toch wel. Absoluut. Goed, voor dan is nu hier bij Club FM. We gaan gewoon door hier. Tot en met 6 uur zijn we erbij. Met deze onder meer van Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat.

0: That was him.
1: Oh, echte muziek uit de Man Cave van Chet Jackson en Hear the Summer Getwicked. We zijn weer vertrokken, iets na vijf geworden hier bij Club FM met stevige goede dingen. Want een beetje rocken, een beetje pop kan zeker geen kwaad. Hè? Om jou een beetje gezelligheid in de woonkamer te brengen of in de wagen of gelijk waar. Voilà, met Traveling Wilburys en Handle With Care. Welkom bij.

Amai, stevig om wat dan, hè? Deze Bebe Rexha en David Guetta. Mooie samenwerking met Sad Girls. Ja, en we hebben nog wat Vlaamse makelij klaarstaan. Zeker. Dat is een zeer bekende producer, DJ en nog veel meer. Hier van Vlaamse bodem, Reggie, Lester Williams en Pate Russo. En When It Comes to Love.

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Och, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
5: Weet je wat? We spelen een spel vanavond. De Spellenkast, dat is de speciaalzaak in spel en plezier voor iedereen. Van kind tot volwassene. Laat je betoveren door onze unieke collectie van gezelschapsspellen, uitdagende puzzels en didactisch speelgoed. De Spellenkast staat voor persoonlijk advies, beleving en jouw spelplezier. Ontdek onze wondere spelwereld in onze fysieke winkel aan de Hekkerstraat 3, bus 1 in Wetteren. Of online op despellenkast.be. De Spellenkast. De boutique voor de spelende mens. Ontdek, speel en geniet.

Lighthouse Visuele Communicatie drukt werkelijk op alles. Met een eigen team voor ontwerp, productie en plaatsing. Pitchflags, spandoeken, roll-ups, stickers of reclameverlichting nodig? Lighthouse Wetteren, daar moet je zijn. Lighthouse Visuele Communicatie Wetteren. Zuidlaan 153A in Wetteren is de nummer 1 in ontwerp en drukwerk. Informeer je via lighthousecom.be.

Ja, en zo kunnen we blijven doorgaan, hè, met dit nummer Burning Like Flames. Echt een ja, goede poprock. En dat kan je overal opzetten in de wagen, weet ik veel. Terwijl je aan het werken bent. Om zeker toch niet in slaap te vallen. Nee, dat is niet de bedoeling dat je hier in slaap valt. Want we gaan nog even door. Ja, toch wel hier bij Club FM. We gaan zeker door met allemaal goede dingen. Zoals de 90's die hier klaarstaan. Kijk, we gaan even terug die tijd in. Met zeker die prachtige dance nummers. En het klinkt vrolijk met Culture Beat. En Culture Beat heeft heel veel gemaakt, onder meer deze van Mr. Rain.

0: De Oekraïense president Zelensky brengt op dit moment een bezoek aan koning Filip in het Koninklijk Paleis in Brussel. Dat gebeurt in de marge van de grote Europese top die vandaag en morgen plaatsvindt. Na de ontmoeting met de koning schuift Zelensky aan tafel met premier De Wever. De Oekraïense president zal daar naar verwachting vurig pleiten om de bevroren Russische miljarden bij Euroclear vrij te geven voor zijn land. In het verleden verzette premier De Wever zich daar fel tegen uit angst voor Russische vergeldingsacties. Slecht nieuws voor de tewerkstelling in de Antwerpse haven. Het Duitse chemiebedrijf Covestro wil 260 banen schrappen op zijn site in Antwerpen. Dat is in één klap een kwart van alle jobs bij de vestiging. Volgens de directie is een zware herstructurering onvermijdelijk, omdat het wereldwijde aanbod van chemische producten momenteel veel groter is dan de vraag. Taekwondoka Shari Shari heeft de prestigieuze nationale trofee voor sportverdiensten gewonnen. De 21-jarige topsportster krijgt de prijs voor haar uitzonderlijke prestaties. Shari werd in haar carrière al twee keer wereldkampioene en pakte afgelopen maand mei haar derde Europese titel. De onderscheiding kan maar één keer in een spelersloopbaan worden gewonnen. Vorig jaar ging de trofee nog naar basketbalster Emma Meesemans. En nog meer Belgisch succes op het WK baanwielrennen in China. Lindsay de Vilder heeft de bronzen medaille veroverd in de scratch. Het goud in de discipline ging naar een Zwitser. De Vilder bezorgt ons land zo een nieuwe WK-medaille nadat Lotte Kopecky gisteren al goud pakte op de afvalling. Vanmiddag genieten we van een zonnige namiddag. Op sommige momenten kan het ook wel wat bewolkt zijn, maar de maxima zijn zacht. 21 graden. Morgen starten we afwisselend met opklaringen en wolken. Vanaf de namiddag overal regen. Het kwik haalt nog wel 20 graden, maar in het weekend slaat het weer om. Het wordt wisselvallig en we halen nog 14 graden.
1: Join the club.

Ja, amai, die heeft zeker alle socials bekeken, deze Cat C en Animal Move Like an Animal. Ja, er zijn ongelooflijk veel filmpjes te zien over mensen die eigenlijk bewegen als een dier. Ja, dat bestaat. Doe jij dat ook misschien toevallig? Laat het ons zeker weten hier bij Club FM. We zijn nieuwsgierig naar hoe jij beweegt als een dier. En wat is jouw favoriete dier? Ja, dat is misschien ook wel een vraag, want iedereen heeft zo een beetje zijn eigen keuzes en zijn eigen smaak. Van huisdieren misschien, of een dier nabootsen. Kan allemaal, hè. Dus hoe gekker, hoe beter. Voilà. Goed, dat is het nu. En dat mag zeker niet ontbreken. Met een stevige dance iets. En dat met Capella. Met deze You Got To Know.

0: Bubbles. De spot voor juicy kebab, loaded kapsalons en heerlijk goed gevulde broodjes. Met elke dag vers vlees van het spit en toppings waar je spontaan blij van wordt. Kom langs bij Kebabbles in de Ledenbergstraat 23 in Ledenberg. Alle dagen open van 11 tot 14 en van 17 tot 23 uur. Kebabbles. Eerst kebab, dan Kebabbles.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor vier generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
0: Op zoek naar een outfit die echt bij jou past? Bij Steffi's Garderobe vind je trendy en betaalbare damesmode, handtassen, juwelen en accessoires. Van casual tot feestelijk. Steffi stelt met liefde een outfit samen die jouw persoonlijkheid laat stralen. Met merken zoals Toxic en Estee Brown kleed je je van A tot Z in stijl. Ontdek Steffi's Garderobe, Durme 233 in Zeelen. Volg ons ook op Facebook voor promoties en openingstijden.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van GTC bij DNV Scooters in Gent. Met de GTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de GTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
0: Goeie avond.

Ja, en nu hoor je wel van links naar rechts. En dat stevig geritme hier van Pat Benatar uit de 83 Love is a Battlefield. Maar het is oorspronkelijk geschreven als ballad. Ja, het was bedoeld als een ballad. Ze hebben er dan toch maar een swingend nummer van gemaakt. Of tenminste een uptempo nummer. Goed, een beetje opgewarmd hier. En ja, dat wil zeggen dat we bijna naar het einde gaan van deze uitzending. Maar volgende week zijn we terug. En dat op jouw maandag, dinsdag en donderdag. En dat tussen 4 en 6 op jouw namiddag. Hè. Of bijna avond tenminste. Maak er zeker nog een fijne donderdag van. Straks heel veel leuke programma's hier bij Club FM. Dus zeker blijven luisteren. Hou zijn socials in de gaten en ga even kijken naar onze website clubfm.be, want daar staat ook alles op. En Instagram en TikTok, daar zijn we ondertussen ook al volop mee bezig. Dus dat komt er wel allemaal aan. En goede muziek mag zeker niet ontbreken. Zoals deze van Stella, Lefty en Hiko. En Boston. See you.

0: Druk in je hoofd? Volle agenda? Geen moment voor jezelf? Dan is het misschien tijd om even op pauze te drukken. Bij het Light Experience Center in Locristi stap je letterlijk in een andere beleving binnen. Licht, kleur en rust brengen je even weg van de dagelijkse drukte. Een moment helemaal voor jou. Light Experience Center. Druk op pauze. Ervaar het verschil. Meer info op lightexperiencecenter.eu.
1: Zin in een vluchtje Italië in een warm en gezellig kader? Bij Ristorante Brunello in Berlare geniet je samen met vrienden of romantisch met je partner van de echte Italiaanse keuken. Ontdek onze wekelijks vernieuwde menukaart en proef ook onze authentieke Italiaanse pizza's ter plaatse om af te halen of te laten leveren. Ristorante Brunello, dorp 86 in Berlare, recht tegenover het cultureel centrum. Reserveer of bestel via 0474-172-372.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
4: Ben jij klaar voor het spannendste weekend van het jaar? Hasselt staat op zijn kop. We vieren 35 jaar erotica-beurs in Hasselt. Ontdek meer dan 10.000 vierkante meter erotisch speelplezier. Met presentator Jeremy van Doorne, sensuele erotic acts, het intiem theater en het vernieuwde Noir Village. Van de BDSM Village en de Car Wash Babes tot een swingende Temptation Village met special DJ. Extra actie. Kom op vrijdag sliploos in jurk of rock en wandel gratis naar binnen. En op zaterdag een spetterende afterparty en gratis voor iedereen. Erotica Body & Beauty Beurs, 6, 7 en 8 november in de Trixo Arena te Hasselt. Bestel je tickets nu op ero-expo.com.

Vanaf een droog, brede opklaringen, minima 5 tot 10 graden. Morgen wisselend bewolkt en droog. S'avonds kans op regen, maar het wordt nog 20 graden. Dit weekend wisselvallig bij maximaal rond 15 graden. Join the club.

0: Dakwerken Hofman heeft jaren ervaring en is specialist in het plaatsen van overzetdaken, steendakpannen, platte daken en EPDM. Afwerking in zink en plaatsen van zinken goten. Dakwerken Hofman, ook voor dakreparaties, schouwen, gevelbekleding, dakisolatie en plaatsen van Velux. Dakwerken Hofman, professioneel plaatsing met duurzaam materiaal. Dakwerken Hofman, Heikant 152 in Zeelen, 0470 06 07 29.
1: Is kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid.
0: Kijk ook op dakwerkenhofman.be.
2: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
3: Costa Zela bij Peter en Griet is genieten voor iedereen. Een gezellige brasserie met democratische prijzen van crocs tot stek op een unieke locatie aan de Schelde. Met een gezellig clublokaal en een groot terras met zicht op het water. Of je nu komt voor sport, ontspanning of gewoon een natje en een droogje, Costa Zela is gezelligheid het hele jaar door. Costa Zela, Dijkstraat 99 in Zeelen. Meer op www.costazela.be.

Organiseer je zelf een toffe activiteit of heb je een tip voor ons? Laat van je horen via studio@clubfm.be. Studio@clubfm.be.

80's at 8. Van maandag tot vrijdag van 8 tot 9. 80's at 8. No shit. Just hits.

Ben jij actief in een vereniging? Altijd in de weer voor de buurt? Wij ook. Club FM, de Oost-Vlaamse regioradio, geeft jou de kans om jouw organisatie, event of feest extra in de kijker te zetten. Mail ons op studio@clubfm.be. studio@clubfm.be. Want als jij van jou laat horen, laten wij van jou horen. Laat van je horen via studio@clubfm.be.

Elke avond romantisch en stijlvol. Dit is Club Soirée. Club Soirée. Heerlijke, rustige muziek om de dag mee af te sluiten. Op Club.

Club Soirée. Tot middernacht, rustige muziek voor een perfecte avond. Rustig dineren of een romantisch moment. Dit is Club Soirée. Club Soirée.